0: Het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultech Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek.
3: Dit is

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hit.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwarberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek.
3: Dit is Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwarberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
3: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
4: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
1: Weerbericht.
0: De hits van toen. Hier zing je ze
4: allemaal mee.
0: Dit is Radio Baena.

0: 7, Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag.
5: De leukste muziek.
4: Dit is Radio.

0: is de Bahena Agenda.
1: Carnavalsvereniging De Grenszoekers organiseert ook dit jaar weer het bierfestival Hop Over de Grens. Bierproeven voor het goede doel. Dat kan zeker, want op zondag 6 september vindt op het Sint-Anneplein in Baarle-Nassau-Hertog het bierfestival Hop Over de Grens plaats. Van 1 uur tot 7 uur presenteren verschillende bierbrouwerijen uit Nederland en België hun lekkerste bieren. De opbrengst gaat zoals gebruikelijk naar lokale goede doelen. Dit jaar zijn dat Zo Stuivenzin en de Vrienden van Lourdes. Er zijn live optredens, een DJ, er staan foodtrucks en voor de kinderen is er animatie. Een glas frisdrank of wijn is ook tevens te verkrijgen. Meer informatie en toegangskaarten zijn te vinden op de website hopoverdegrens.eu.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
1: Weerbericht.
2: Bahena.

0: 6.7 Wahena met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag.
5: De leukste muziek.
4: Dit is Radio.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Hier voel je zomer. Hier hoor je de zomer. Dit is Radio Bahena.
1: China, wat doet die deun al toch eens open?

0: is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien- en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
1: Een weerbericht.
0: Ken je die leuke oude hits nog?
4: Je hoort ze hier.
0: Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
2: Goris. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: is de Bahena Agenda.
1: In Baarle-Nassau vindt op zondag 6 september weer de stratenloop Het Belslijntje plaats. Het parcours gaat voor een groot gedeelte over het fietspad Het Belslijntje. Dat is de voormalige spoorlijn Tilburg-Turnhout. Het programma begint om 9:45 en de laatste wedstrijd is om 11 uur. De prijsuitreiking vindt plaats om 11:15. Start en finish zijn bij basisschool De Uilenpoort aan de Schoolstraat. Deelnemen kan enkel en alleen met voorinschrijving. En voorinschrijven kan tot en met vrijdag 4 september middernacht. Voor inschrijven en alle info over stratenloop Het Belslijntje op zondag 6 september gaat u naar de website gloria-atletiek.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
1: Een weerbericht.
0: Radio Baena. De hele zomer dicht bij je.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
4: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

er mis. Wat ging er mis vannacht? Ik ben met goede been. Het verkeerde beddenstaat. Wat ging er mis?

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Carnavalsvereniging De Grenszoekers organiseert ook dit jaar weer het bierfestival Hop Over de Grens. Bierproeven voor het goede doel. Dat kan zeker, want op zondag 6 september vindt op het Sint-Anneplein in Baarle-Nassau-Hertog het bierfestival Hop Over de Grens plaats. Van 1 uur tot 7 uur presenteren verschillende bierbrouwerijen uit Nederland en België hun lekkerste bieren. De opbrengst gaat zoals gebruikelijk naar lokale goede doelen. Dit jaar zijn dat Zo Stuiven Zin en de Vrienden van Lourdes. Er zijn live optredens, een DJ, er staan foodtrucks en voor de kinderen is er animatie. Een glas frisdrank of wijn is ook tevens te verkrijgen. Meer informatie en toegangskaarten zijn te vinden op de website hopoverdegrens.eu.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

in. Still, you know, there ain't no use in you complaining.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
1: Weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien- en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Thuis, op het werk of in de auto. Overal hoor je Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdienst ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
4: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen.
1: Weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: is de Bahena Agenda.
1: In Baarle-Nassau vindt op zondag 6 september weer de stratenloop Het Belslijntje plaats. Het parcours gaat voor een groot gedeelte over het fietspad Het Belslijntje. Dat is de voormalige spoorlijn Tilburg-Turnhout. Het programma begint om 9:45 en de laatste wedstrijd is om 11 uur. De prijsuitreiking vindt plaats om 11:45. Start en finish zijn bij basisschool De Uilenpoort aan de Schoolstraat. Deelnemen kan enkel en alleen met voorinschrijving. En voorinschrijven kan tot en met vrijdag 4 september middernacht. Voor inschrijven en alle info over stratenloop Het Belslijntje op zondag 6 september gaat u naar de website gloria-atletiek.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. 24 uur per dag zoeken we de muzikale grens op. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Als geleden stond ik bij de frietboer, kort en bij, drie kwartier in de rij. Ik begon wet te dringen en een vrouwke voor mijn keek al niet blij. Maar toen waar ik

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Radio.

Marco Kims met een nieuwe plaat, Liefde. De liefde geeft de mannen vleugels en het huwelijk houdt hen in evenwicht, vrienden. Een mooi citaat. Welkom vandaag woensdag 2 september. In Vietnam is het de nationale feestdag. De hoofdstad van Vietnam is Hanoi. En in het land leven 102 miljoen mensen. Dit is Weer of Geen Weer. Met onze gebruikelijke ingrediënten. Het weerbericht. Het is er vanavond te zien in familie en in thuis. En we hebben de huishoudtip. Daarnaast een karrevracht aan muziek. Tweede plaats, Stereo Act met Ibiza.

Ik heb drie bekenden overleden op een 2 september. De eerste, Ernest Klaas, dat was een Vlaams schrijver. De man werd 84, overleed 2 september 1968. De tweede, een Belgisch tv-presentator. Hij werd 84, Tony Corsari. Hij overleed op 2 september 2011. En de derde, Mikis Theodorakis. Dat was een muzikant. Hij werd 96 jaar. Overleed 2 september 2021.

Eén radio, maar wel met twee nationaliteiten. Uniek in de wereld. Dit is Radio Bahena. Weer of geen weer. Weer of geen weer. Op woensdag.

Het was Miley Cyrus met Angels Like You. 36 jaar geleden, 2 september 1990, dan wordt de Belgische Rudy Danens in Japan wereldkampioen wielrennen op de weg. Danens was in 1986 ook winnaar van de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk. De renner overleed op 6 april 1998 aan de gevolgen van een zwaar auto-ongeluk.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Ik heb vandaag weer een nuttige tip. Het gaat over Frans brood. Wist je dat je steeds je brood op de verkeerde manier snijdt, mevrouw? Wat moet je doen? Wel, nu neem je de baguette en leg je met de onderkant op tafel of snijplank en de stukjes die je eraf snijdt vallen zo uit elkaar. Wel, dat moet je niet meer doen, hè, want dat is niet zo mooi. Wat kan je wel doen? Wel, dat is heel simpel. Draai gewoon je Frans brood om met de onderkant naar boven. En als je er nu stukjes gaat van snijden, blijven die mooi heel.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: is de Bahena Agenda.
1: Carnavalsvereniging De Grenszoekers organiseert ook dit jaar weer het bierfestival Hop Over de Grens. Bier proeven voor het goede doel. Dat kan zeker, want op zondag 6 september vindt op het Sint-Anneplein in Baarle-Nassau-Hertog het bierfestival Hop Over de Grens plaats. Van 1 uur tot 7 uur presenteren verschillende bierbrouwerijen uit Nederland en België hun lekkerste bieren. De opbrengst gaat zoals gebruikelijk naar lokale goede doelen. Dit jaar zijn dat Zo Stuiven Zin en de Vrienden van Lourdes. Er zijn live optredens, een DJ, er staan foodtrucks en voor de kinderen is er animatie. Een glas frisdrank of wijn is ook tevens te verkrijgen. Meer informatie en toegangskaarten zijn te vinden op de website hopoverdegrens.eu.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We kunnen je één ding garanderen.
2: Je zingt ze allemaal mee.
0: Hier op Radio Bahena.

We zijn vandaag 2 september en op 2 september 2021 brengt ABBA na 39 jaar een nieuw album uit. Uit dit album, dat de titel kreeg Voyage, dit nummer, I Still Have Faith.

0: over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, eerst eens kijken naar Thuis, 25 na 8 vanavond op VRT. Sunny en Vince bekvechten. Tilly en Tim lijken een nieuwe invalshoek te hebben gevonden in hun onderzoek. En César troost Niels. Femke op haar beurt zoekt Cody op. En Céline reikt nog een laatste keer de hand naar hulp. Dan op VTM om 8 uur vanavond, Familie. Veronique bereidt zich voor op de confrontatie en licht ook Louise in over haar plan. Jan probeert Claudine te overtuigen om geen nieuw café te starten met haar verzekeringsgeld. En Rudy doet een verrassende ontdekking.
0: Vanavond in Thuis en Familie.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
2: Met Radio Bahena.
4: Weer of geen weer op woensdag

Erik Flanders en Hugo Sigal met Vriend voor het Leven, dat is een gloednieuwe plaat. 28 jaar geleden, het was 2 september 1998, had er een ramp plaats bij de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swissair. De vlucht 111 van New York naar Genève stort neer in Canada. Alle 229 inzittenden komen om het leven. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag woensdag 20 graden, slechte dag, sombere dag. De zon is weg, regenwolken en regenbuien. Morgen donderdag, zelfde scenario, 22 graden, geen zon, regen. Vrijdag weer hetzelfde, 23 graden, de zon is nog altijd weg. Maar dan zaterdag is ze er weer, hè? 22 graden, zonnige dag. En de beste dag wordt zondag. Een hele dag zon, geen wolkje en 25 graden. Volgende week maandag 24 en dinsdag 21. In Tenerife 25 graden. In Las Palmas ook 25. In Malaga 27. En in Benidorm 28 graden. Bedankt dat u bij ons was. Na dit programma gaan we al de aflevering voor morgen stilletjes voorbereiden. Ik ga eruit, bij Leven en Welzijn.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
4: 24 uur per dag.
5: De leukste muziek.
6: Dit is Radio.

0: Arena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
1: Een weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Baena.

0: voor heel Baarle en omgeving. Dit is 24 uur per dag Radio Bahena.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: lokale hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: De reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
7: 24 uur per dag. De leukste muziek.
8: Dit is Ruud.

0: is de Bahena Agenda.
1: In Baarle-Nassau vindt op zondag 6 september weer de stratenloop Het Belslijntje plaats. Het parcours gaat voor een groot gedeelte over het fietspad Het Belslijntje. Dat is de voormalige spoorlijn Tilburg-Turnhout. Het programma begint om 9:45 en de laatste wedstrijd is om 11 uur. De prijsuitreiking vindt plaats om 11:45. Start en finish zijn bij basisschool De Uilenpoort aan de Schoolstraat. Deelnemen kan enkel en alleen met voorinschrijving. En voorinschrijven kan tot en met vrijdag 4 september middernacht. Voor inschrijven en alle info over stratenloop Het Belslijntje op zondag 6 september gaat u naar de website gloria-atletiek.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
2: Een weerbericht.
3: Hier voel je zomer. Hier hoor je de zomer. Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.nl.

0: Make it loud.
1: De zomer komt uit je radio.
2: Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Carnavalsvereniging De Grenszoekers organiseert ook dit jaar weer het bierfestival Hop Over de Grens. Bierproeven voor het goede doel. Dat kan zeker, want op zondag 6 september vindt op het Sint-Anneplein in Baarle-Nassau-Hertog het bierfestival Hop Over de Grens plaats. Van 1 uur tot 7 uur presenteren verschillende bierbrouwerijen uit Nederland en België hun lekkerste bieren. De opbrengst gaat zoals gebruikelijk naar lokale goede doelen. Dit jaar zijn dat Zo Stuiven Zin en de Vrienden van Lourdes. Er zijn live optredens, een DJ, er staan foodtrucks en voor de kinderen is er animatie. Een glas frisdrank of wijn is ook tevens te verkrijgen. Meer informatie en toegangskaarten zijn te vinden op de website hopoverdegrens.eu.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
2: Weerbericht.
0: Je hoort hem echt overal. Radio Baena, de gezelligste radio.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk. Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Radio.

De Vlaamse tipparade voor week 36. Vrienden, welkom. Verdwenen Jeroen met nummer 1. Hij zit nu in de Vlaamse top 15. Ook Luc Steno is verhuisd, vorige week op 11 bij ons. Hij zit in de top 15 als de zon schijnt, zegt hij. We nemen voorgoed afscheid van Frankie Pluy met De Zomer, vorige week 13. En we gaan ook Tamara en Tom uitwijven, vorige week op 7, Dorst in de Smitsel. We hebben deze week 5 dalers, 4 stijgers, 4 nieuwe en 2 platen blijven staan op hun positie. Wat denk je ervan? Gaan we beginnen met de nieuwe? Mij goed. Binnen op 15, Marco Kimsen en Liefde.

nieuwe plaat van Marco Kimse, Liefde. Nummer 14, ja, dat is ook een nieuwe, Peter Thijssen. Hoe mooi.

Ja, dat zullen er al wel meer gezegd hebben, hè. Ik zie je graag. Maar ja, Peter Thijssen, hoe mooi. Hij staat deze week op 14 nieuw binnen. Volgende week zal ze er wel uit liggen, zeker. Larissa. Van 6 naar 13, ik doe wat ik wil.

0: de populairste platen uit Vlaanderen. U luistert naar de Vlaamse Tipparade.
1: Blijven staan op 12. John Dennis met Ritmo del Corazón.

0: is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio Bahena.
2: Jos van Meer met de Vlaamse tipparade.
3: Nummer 9.

Mooie productie, mooie plaat en ze heeft toch ook een beetje stem. Kitana met Ciao Ciao Amore. Vorige week 8 en nu 7, plaatje winst voor de Catnet Band. Iedereen klaar.

kijkt naar het band met iedereen klaar. En als je de tipparade eens wil bekijken en de top 15 beluisteren, dan ga je naar onze website www.devlaamsetop15.be. Reinaerts en Krabbe. Van 3 naar 6. Kop op.

Reinhard en Krabbe met Koop op, deze week op nummer 6. We gaan het nu heel wat kalmer aandoen, vrienden. Dat mag ook, hè? Een beetje rust. Matisse met een nieuwe plaat. Van 15 naar 5. Dit is hij.

Was dat geen mooi liedje, Matties met Hey, van 15 naar nummer 5. Van 14 naar 4, Houston, nooit meer zonder jou.

Nieuwe plaat van Glenn Robbins. Oh, we zitten in Schotland. Van 4 naar 2, Patrick Samples.

0: zit je goed.
1: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.
0: Radio Bahena.
2: Een overzicht van de Vlaamse tipparade.
3: Op nummer 15, de nieuwe Marco Kimse met Liefde. Ook een nieuwe op 14, Peter Thijssen, Hoe mooi. Van 6 naar 13, Larissa, Ik doe wat ik wil. Blijven staan op 12, John Dennis met Ritmo del Corazon. Op nummer 11 deze week, Yves Segers, Waar zijn die handjes? Een nieuwe op 10, Paco Garcia met Laat het los. Blijven staan op 9, Swoop, Feeling hot, hot, hot. En van 5 naar 8, Kitana, Ciao, ciao, amore. Van 8 naar 7, de Catnet Band, Iedereen klaar. En op nummer 6, Reinhardt en Krabbe, Kop op. Van 15 naar 5, Matties, Hey. Van 14 naar 4, Houston, Nooit meer zonder jou. Van 2 naar 3, Glenn Robbins met Zomermelodie. En Patrick Samples, die is gestegen van 4 naar 2. Mijn mooiste melodie. En van niets naar 1, vrienden. Meteen ook de supertip in de Vlaamse top 15. Sabine Tiels en... Tegenpolen.
2: Nummer 1 in de Vlaamse tipparade.

Sabine Tielsen tegen Polen, nummer 1 in de Vlaamse tipparade en meteen ook de supertip in de Vlaamse top 15. Als je zowel de top 15 als de tipparade wil bekijken, je kan ook de top 15 beluisteren trouwens, dan ga je naar onze website www.devlaamsetop15.be. Bedankt dat je bij ons was, vrienden. Tot een volgende keer. We gaan eruit met Dien.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Letts paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goris. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: is de Bahena Agenda.
1: In Baarle-Nassau vindt op zondag 6 september weer de stratenloop Het Belslijntje plaats. Het parcours gaat voor een groot gedeelte over het fietspad Het Belslijntje. Dat is de voormalige spoorlijn Tilburg-Turnhout. Het programma begint om 9:45 en de laatste wedstrijd is om 11 uur. De prijsuitreiking vindt plaats om 11:45. Start en finish zijn bij basisschool De Uilenpoort aan de Schoolstraat. Deelnemen kan enkel en alleen met voorinschrijving. En voorinschrijven kan tot en met vrijdag 4 september middernacht. Voor inschrijven en alle info over stratenloop Het Belslijntje op zondag 6 september gaat u naar de website gloria-atletiek.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Bewolkt en enkele buien in het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
1: Weerbericht.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
6: 24 uur per dag. De leukste muziek.
7: Dit is Radio.

0: is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien- en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 16:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Bewolkt en enkele buien in het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
1: Weerbericht.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoette.

rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hem

is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit, vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
1: Vanuit Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag. De leukste muziek.
5: Dit is Radio.

0: is de Bahena Agenda.
1: Carnavalsvereniging De Grenszoekers organiseert ook dit jaar weer het bierfestival Hop Over de Grens. Bierproeven voor het goede doel. Dat kan zeker, want op zondag 6 september vindt op het Sint-Anneplein in Baarle-Nassau-Hertog het bierfestival Hop Over de Grens plaats. Van 1 uur tot 7 uur presenteren verschillende bierbrouwerijen uit Nederland en België hun lekkerste bieren. De opbrengst gaat zoals gebruikelijk naar lokale goede doelen. Dit jaar zijn dat Zo Stuiven Zin en de Vrienden van Lourdes. Er zijn live optredens, een DJ, er staan foodtrucks en voor de kinderen is er animatie. Een glas frisdrank of wijn is ook tevens te verkrijgen. Meer informatie en toegangskaarten zijn te vinden op de website hopoverdegrens.eu.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Bewolkt en enkele buien in het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
1: Een weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

ze lachen ons uit. Kom, spuug je gebroken hart van je tong en schop naar iedereen die je voor de voeten loopt. En dreig niet met kanaal,

dan gaan wij naar Parijs, F. En met een Frans air maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, chef. Dan zijn wij op de goede weg, chef. Kom, ga mee. Ga mee. Ga mee. Een kerel zoals gij, met ballen aan zijn lijf. Die huilt toch niet op straat om een verloren wijf. Nee, nee, die naait met de schoonste griet van stad.

en met de handen onder de rokken, Jeff. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, Jeff. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, Jeff, je gaat niet dood omdat je hart breekt, omdat een valse blonde, een valse ronde, je verlaten heeft. En hou op met je keel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, Jeff, je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom omhoog, die kont.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: over 12. Start en finish zijn bij basisschool De Uilenpoort aan de Schoolstraat. Deelnemen kan enkel en alleen met voorinschrijving. En voorinschrijven kan tot en met vrijdag 4 september middernacht. Voor inschrijven en alle info over Stratenloop het Belslijntje op zondag 6 september gaat u naar de website gloria-atletiek.nl.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Bewolkt en enkele buien in het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
1: Een weerbericht.
4: De gezelligste van Baarle. Dit is Radio Baena.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek.
3: Dit is Radio Bahia.

0: Dit is de Bahena Tenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien- en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobaarle.nl.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden.
2: Een weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit, vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: 24 uur per dag. De leukste muziek.
4: Dit is Radio.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden.
2: Een weerbericht.
3: 106.7. Baena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek.
3: Dit is Ruud.

sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

je komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Dit is Radio Bahena. Te beluisteren op FM 106.7 of online via radiobahena.be.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: De leukste radio wenst jou een prettige nacht.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober.